0: Hey, wij zijn The Young River.
1: En je luistert naar Crossroads Country Radio.
2: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
4: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
11: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
2: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.

kids. 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Mexico.
1: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Elke dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

Goedemorgen luisteraars, dat waren Flat & Scruggs met A Picture of Bonnie. En die draaiden we omdat zij in 1985 waren toegetreden tot de Country Music Hall of Fame. Want zover waren we gekomen. Het was de opname 1968 en met Bill Monroe zijn zij de enige bluegrassers in de hal. Maar toch zeker mensen zoals Don Reno en Carl Stoy ook een plekje verdienden. Laten we maar snel verder gaan.

In 86 werd de Duke of Paducah, oftewel Whitey Ford, opgenomen. Een grappenmaker die wij al gauw flauw vinden. En Wesley Roos, de zoon van Fred Roos, een muziekproducent. In 87 Rod Bresfield, en daar heb ik al iets van laten horen in deel 2. In 88 kwam de eer toe aan Loretta Lynn. Ik nam van haar voor de verandering in zijn gospel When the

producer, publicist, eigenaar van een platenmaatschappij, bassist en af en toe ook nog zanger. Hij heeft nog 7 LP's volgezongen. Van hem nam ik What's It Neighbor uit 1947, waar hij samen was met zijn dansband. She-

En nog één uit 89, Hank Thompson. Ik liet hem een nummer van George Jones zingen. She thinks I still care. En dat deed hij nu eens zonder zijn Brazos Valley Boys, maar met sessiemuzikanten. 1990, Tennessee Ernie Ford. Wat had die man een stem. Op zijn best was hij als hij samen met een koor geestelijke liederen zong. Ik kon de verleiding dan nog niet weerstaan. Ho, how I love Jesus. 1991, Felice en Woodlow Bryant, die zoveel mooie liedjes hebben geschreven voor onder andere de Everly Brothers. Maar zelf hebben ze ook nog een paar LP's volgezongen. All I Have to Do is Dream.

0: stories to tell. Hey, I got a song about heaven and one about hell. Yeah, I got a song about heaven and one about hell.
1: 1992, George Jones, die hoef ik u niet meer voor te stellen. Ik heb zijn Good Year for the Roses nog maar eens genomen. Dat had Jerry Chestnut in 1970 voor hem geschreven. Hetzelfde jaar werd ook Francis Preston opgenomen, directeur van Broadcast Music Inc. Ik vind toch dat ze zich eigenlijk tot de artiesten zouden moeten beperken. 1993, Willie Nelson. En daar hadden ze mee kunnen wachten, want die zingt nog wel een paar jaar door. Ik heb blind geprikt en het werd I Never Cared For You. 64. Maar hij heeft het later nog wel een keer of zes opgenomen. In 1994, Merle Haggard, dat werd ook blind prikken. En zo kwam Songman tevoorschijn. Die bleek uit 2007 te zijn. Onder de heel veel medewerkers zag ik ook de naam van Bonnie Owens nog. Die moet er toch al tegen de 80 zijn geweest. His footprints can be found

We zitten al in 1995. Van de meeste jaren werd er maar één nieuw lid in de hal toegevoegd. Dit jaar was het Roger Miller die een lied over Donald Trump zong. The Animal of Man. Oh nee, ik mag geen politiek bedrijven. Roger was al 3 jaar eerder overleden. Hetzelfde jaar de muziekbaas Joe Walker Meader, directeur van de Country Music Association van 1962 tot 1991. Ik denk niet dat ze kon zingen. 1996, Patsy Montana, die overleed net op 3 mei in dat jaar. Haar eerste plaatjes maakte ze al in 1932. En The Man Hangs Low on the Ohio is van 7 jaar later. Hetzelfde jaar werd ook nog Buck Owens onderscheiden als singer, songwriter en tv-persoonlijkheid. Van hem kwam ik bewust Second Fiddle uit 1958. Niet vanwege de te aanwezige bas, maar omdat hij hier nog aardig zingt. Maar er was nog een derde in dit jaar.

Ook Ray Price werd in 1996 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En bij hem staat alleen singer vermeld. Terwijl hij toch ook nog wel een stuk of wat liedjes heeft geschreven. Give Me More of Your Kisses van Lifty Frazel bijvoorbeeld. En ook Each Time dat u hoorde. In 1997 ook weer 3 nieuwe leden benoemd. De eerste was Harlan Howard, groot liedjeschrijver. Maar die toch zelf ook een heel stapeltje LP's heeft uitgebracht. En dat hij toch wel aardig zong, kon u horen aan Life Goes On. En de tweede was Brenda Lee. Daar zullen ze wel even over hebben nagedacht. Nou, ze wordt dan ook cross-genre personality genoemd. Maar dat werd Roger Miller ook, dus dat zegt niks. Haar echte naam is, want ze is nog onder ons, Brenda May Tarpley. En op 30 juli 1956, toen ze 11 jaar oud was, maakte ze haar eerste plaatje. Weet u welke dat was? U hoorde het, Jambalaya, pure rock'n'roll.

De derde van 97 was Cindy Walker en die wordt songwriter genoemd, terwijl ze ook nog heel aardig wat heeft gezongen. Ik nam van haar Hey Mr. Bluebird uit 64. In 68 kwamen er zelfs vier bij. Om te beginnen George Morgan, beroemd door zijn Candy Kisses. Van hem nam ik Take a Look at Yourself, een goed advies. Die George was best een aardige zanger hoor. En de tweede was Elvis Presley, tja. Hij begon als countryzanger, dat wel. En ik vond His Latest Flame ook nog wel in ons programma passen. Officieel heet het Mary is the Name, His Latest Flame. En Tammy Wynette kwam er dit jaar ook nog bij. Ik doe van haar zometeen I'm Gonna Keep On Loving You. Zij was 6 april dit jaar overleden. En Bert Wendel, manager van de Grand Ole Opry. Die heeft nooit iets gezongen, bij mijn weten. En daarom denk ik dat Johnny Bond ook nog wel kan. Die was het jaar erop aan de buurt. En van hem neem ik I Dreamed, I Searched Heaven for You. Mooi nummer, mooi titel. En dan gaan we de volgende week verder. Dus tot straks.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Op 29 april overleed David Allen Coe, 86-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Akron, Ohio, een stad met tegenwoordig 200.000 inwoners. In 1968 nam hij zijn eerste singeltje op en in 2013 was hij voor het laatst in een opnamestudio, samen met Hank Williams III. Vaak vond ik zijn muziek een beetje te populair, maar hij heeft toch ook mooie dingen gemaakt en geschreven, die hij dan wel vrijwel altijd zelf zong. Zoals Would You Lay With Me in a Field of Stone. En dat hoorde u door Judy Stone. Hey, toepasselijk. In december 1973 nam hij het zelf op.

0: Goedemorgen luisteraars, hier André van Crossroads Country Radio. U denkt, wat doet hij nou? Elke dag.
1: Optimaal luistervernot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
0: Het programma is van vorige week. Ik heb de nieuwe klaarstaan, dus ik zou zeggen, ik hoop dat u...
2: Crossroads Radio, zaterdagmorgen.
0: Want ik ga...
2: Drie uur lang traditionele country, pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen.
0: Gevolgd door de nieuwe
2: iedereen.
0: Country Love. Excuses voor dit ongemak, maar
2: reageren,
0: we gaan nog
2: doen
0: dan
2: Hans
0: horen. Heeft u geen tijd om dit programma in zijn geheel af te luisteren? Dan is natuurlijk donderdag de herhaling van 9 tot 12 uur. En morgen kunt u mij weer horen. Van 9 tot 12 met Country Roots. En zaterdag.
1: Elke dag. Optimaal luistervernot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. Drie uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

En goedemorgen luisteraars, we gaan vandaag verder met het overzicht van de Country Music Hall of Fame in Nashville, Tennessee. Gekomen tot de geïntroduceerde in 1999 en dat was Dolly Parton, singer-songwriter, cross-genre personality, businesswoman, tv-personality, auteur, filantropist en actress, geboren 19 januari 1946. Ik nam van haar At the Beginning, nog leek me wel toepasselijk, 1973.

Ook in 1999 werd Conway Twitty opgenomen. Hij was 6 jaar eerder al overleden, op 59-jarige leeftijd nog maar. Tijdens een optreden werd hij onwel en werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Things have gone to pieces. En Charlie Pride kwam er het jaar erop erbij. Hij zou er nog 20 jaar over kunnen opscheppen, want hij zou 86 worden. Voor hem nam ik Angel Band, een prachtig lied. En ook Fernand Young werd dit jaar geïntroduceerd, maar hij was 4 jaar eerder al overleden. Hij was tevreden met een nederige woning.

2001 zou een inhaalslag worden met maar liefst 12 nieuwelingen in de Hall of Fame. Eerst Bill Anderson, groot zanger en songwriter, die intussen 88 is, of 89, maar muziek houdt jong, soms. Ja, ik geloof niet dat ik zijn verhaal over de country DJ wel eens eerder heb gedraaid. De Delmore Brothers waren er al lang niet meer. Alton overleed in 64 aan hartklachten en Raybon al in 52 aan longkanker. Een dag na zijn 36e verjaardag. Ik nam van hen I Said Goodbye to My Darling in 1952. En de Everly Brothers, die waren allebei nog, Don was 64, veel 2 jaar jonger. En ik dacht, laten we Donna nog maar eens doen. We hebben al een tijd niet gehoord. Kostelijk nummertje, geschreven door Boudelot en Felix Bryant, die we de vorige keer nog hadden.

De volgende drie van 2001. Don Gibson, die 2 jaar later op 75-jarige leeftijd zou overlijden. The Road of Life Alone. Het kwam van zijn LP zonder titel uit 65. En Homer en Jethro, oftewel Henry Haynes en Kenneth Burns, allebei al een poosje niet meer onder ons. Henry Homer overleed in 71 aan een hartstilstand en Kenneth Jethro in 89. Na Homers dood heeft Jethro het nog eventjes met een ander geprobeerd, maar dat was geen succes. Met I'm My Own Grandpa hadden ze wel aardig succes. En Waylon Jennings, die nog geen jaar later zou overlijden, outlaw country pionier wordt hij genoemd. Hij zong over een meisje in Cedartown, Georgia, 1971.

Nog drie uit 2001, de Jordanaires, een hele groep, dus vier man sterk. Ze begonnen in 1948 als een gospelgroep en met een paar wijzigingen tot 2013 doorgegaan. Zij zongen Take Good Care of Me. Ze zijn vreselijk belangrijk geweest voor de countrymuziek. Ik ga nog eens een heel uur met ze vullen, of meer. En de Louvin Brothers, dat betekent dat Ira er twee keer in kwam. En hij is daarmee na Roy Rogers de tweede. Way Up on a Mountain is een gospelsong uit 1963. En Webb Pearce, de man met het gitaarvormige zwembad en de met singeltjes beklede auto. Hij overleed in 1991, 69 jaar oud. En dat zwembad trok in de jaren 60 en 70 3000 bezoekers per dag. Tot ergernis van buurman Ray Stevens. En in 79 werd het via een veiling aan een hotel verkocht. If the backdoor could talk. Hij kon natuurlijk ook aan Ray Stevens vragen wie er bij hem op bezoek kwam als hij niet thuis was. Zijn auto is in de Hall of Fame te bezichtigen. En ook in dit jaar Don Law, de grote man onder andere van Brunswick Records, die al in 1982 op 80-jarige leeftijd was overleden. En Ken Nelson, producent uit Engeland. En nog een platenbaas, Sam Phillips, niet te verwarren met de zangeres met die naam.

En zo komen we in 2002. Bill Carlisle, in december 1908 geboren in Wakefield, Kentucky. En maart 2003 overleden in Nashville. Oh, I Love That Little Woman of Mine kwam uit 65. Vreemd dat zijn broer Cliff nooit in de Hall of Fame is opgenomen. Oh, schande eigenlijk. En Porter Wagoner, die in 2007 op 80-jarige leeftijd zou overlijden. Voor hem nam ik Misery Loves Company uit 61. In 2003 weer iemand die wezenloos belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de countrymuziek, pianist Floyd Kramer. Ik heb zijn Last Date nog maar eens uit de kast gehaald. Vroeger draaiden ze hem nog wel eens in de arbeidsvitamine en Floyd schreef het zelf en werd de 11e in de country hitparade, maar 2e in de poplijsten.

Ook nog in 2003 kwam Carl Smit in de Country Music Hall of Fame. Hij zou in 2010 op bijna 83-jarige leeftijd overlijden. Eerst was hij getrouwd met June Carter en later met Goldie Hill. In 2004 viel de eer toe aan Jim Vogelsong, directeur van Dot Records, ABC, Capitol en MCA, een groot kenner van countrymuziek. En aan Chris Christofferson, en die we hoorden met The One You Choose. Hij was 88 toen hij 2 jaar geleden overleed. In 2005 koos men de band Alabama, en die ik nou weer niet zo geweldig vind eigenlijk, maar ze zijn na 2 onderbrekingen nog steeds actief vanaf 1969. Hanging Up My Traveling Shoes. En in dat jaar ook nog Defford Bailey, wat ik niet begrijp, want dat was toch geen countryzanger. En Clan Campbell, die komt zometeen nog met A Place in the Sun. Ja, groot artiest. En dan doe ik ook nog While We're Young van sessiemuzikant Harold Bradley, want die kwam in 2006 in de hal. Maar dan is het uur al om, dus gaan we de volgende keer weer verder. Maar misschien kan Galveston ook nog wel. Tot straks.

0: Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

When the roses bloom again, de Don Reno, Bill Harrell en de Tennessee Cut-Ups. Maar het leek erop dat dat alleen George Shuffler was. Februari 67. Oh, dan verlang je terug naar die tijd, hè. Laten we het eens hebben over rozen.

Ends over de Two Blue Roses. A, dat lijkt me niet direct een Song of the Road. En B, blauwe rozen. Nou, die blijken wel te bestaan, maar wij hebben ze niet in de tuin. Traveling Show heet de cd. En de band Shoefly vroeg beleefd Give Me the Roses While I Live. Oorspronkelijk van de Carter Family, maar niet door hen geschreven. De band bestaat uit 3 heren en 2 dames, heeft 1 cd gemaakt en treedt vooral op in Pennsylvania. Leider is Rick Goode, die ook al de Hot Mutt Family op poten zette. En de Shelton Brothers kwamen daarna met Budded Roses, 20 augustus 1935 namen ze het op. Maar die werd nooit uitgebracht. Wat u hoorde was een stuk jonger van december dat jaar. Joe en Bob Shelton waren samen met de fiddler Curly Fox. MUZIEK

Roy Crockett en de Pleasant Valley Boys zongen over de Roses in Heaven. Roy was geboren in Wayne County, West Virginia en hij hield van muziek, jagen, vissen, zwemmen en autoracen. Zo vermeldt de hoes van de LP uit de jaren 60. En de groep Next Best Thing kreeg naar The Roses in the Snow, die van Emmylou Harris kennen. Op de hoes zien we alleen Sally Berry en Tensel Sandker met hun instrumenten in het hoge gras. Maar ze zijn toch met z'n vijven. En Benny Miller en Mike Lilly dachten terug aan The Roses of Yesterday. De anderen waren Vernon McIntyre en Thomas Boyd. En de hele LP Country Crash werd in 1975 opgenomen in Brighton.

Lorraine Jordan en Carolina Rhodes hadden een lied over de mandolin Rose. De cd heette ook zo en daar hadden ze 20 gasten voor uitgenodigd. Lorraine schreef de song samen met Ken Dixon en ze speelden natuurlijk mandoline. En Lily Drumeva uit Bulgarije en Rosie Davis, Rosie, uit Engeland, zongen When the Roses Come Again. En daar deed Rick Townend ook nog aan mee. De cd en het openingsnummer heette The Lily and the Rose. Dat is leuk. En de Williams & Brands bracht de klassieker Where the Roses Never Fade. Melody, Debbie, Kevin, Cadence en Caroline plus Anthony Howell. Maar het zou me niet verbazen als die iets met een van de meisjes heeft.

Sharon Kort, of eigenlijk Sharon Kort en Howard Yearwood zongen over de Roses on My Street met John Schlocker, banjo, Paul Selesky, fiddle, Bob Applebaum, mandoline en Sharon staat vooral bekend als Nashville songwriter. En toen kwam er weer een prachtige Jim en Jesse McReynolds en Emmylou Harris met Faded Love and Winter Roses. Met Carl Jackson fiddle en Alan Shelton dobro, Roy Husky bas. En het is mogelijk dat ook Carol Johnson nog met hem meezong. En Lester Flatt en Earl Scruggs vroegen zich af, will the roses bloom where sea lies sleeping? 20 oktober 1950 en de Foggy Mountain Boys bestonden uit Benny Sims, Curly Sackler en Jody Rainwater.

Ralph Stanley met The Roses Will Bloom. En hij was er zeker van. Met Ralph II, James Ellen Shelton, Steve Sparkman, Nathan Stanley, John Rigsby en Jack Koog. Ja, natuurlijk. De Carter Family moest er toch ook bij. En met I Found You Among the Roses. Ja, dan zat die hij of zij wel onder de krassen van de doornen. De opname moet van 4 oktober 1940 zijn geweest in Chicago. En de band Kentucky Rose bracht ons een onbekende Cottage with Roses Down the Lane Among the Pines. De cd heet Rumors and Lies. En dat was hun debuut. David Beurs, gitaar en liedzang. Jim Dodson, banjo. Chris Brashear, fiddle. John Averill, mandoline. En Sue Averill, bas.

Jim en Jesse voor de tweede keer, nou dat moet er maar, met The Violet and the Rose van Bell Tillis, bekendgemaakt door Wanda Jackson. Dat is wel een mooi lied. En Earl Haywood and the Serenade Range Gang met Three Roses and an Orchard uit 1951. Earl leefde van 1917 tot 2006 en werd in 1989 opgenomen in de Canadian Country Music Hall of Fame. En de Spinney Brothers met Mama's Roses. En die brengt ons bij de laatste rozen. Pete Coble met Roses Remind Me of You. Tot straks.

0: ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Dat was Kite door Missy Raines en de nieuwe hip. En om die nieuwe heup gaat het. Want dit wordt deel 3 van de serie met bluegrass bands of personen waarvan en van wie de naam begint met New. De cd heet New Frontier. En de namen zullen u net als mij niks zeggen. Ethan Bellinger, Robert Hakalski en Jared Walker. Nou, die kennen we wel. Plus een drummer percussionist.

De band New Junction wenste ons Welcome Home. Dat komt van een live cd uit 2020 en het zou een bluegrass gospelgroep zijn. En van de New Kentucky Colonels verscheen onder andere live in Holland. En dat zijn Roland Clarence en Eric Wagner.

White plus Herb Petersen. Alleen Roland en Clarence waren van de oorspronkelijke Colonels overgebleven. Officieel bestond hij van 67 tot 76, maar daarna kwamen ze nog verschillende keren bij elkaar om een plaatje te maken. Echter, in 73 traden deze vier al op als de New Kentucky Colonels. Never Ending Song of Love. En de band New Legacy kondigde aan I'll Be Gone. Ik heb vier albums van hen, maar nog eBiblio, nog Discogs lijkt hen te kennen. Nathan Gates reisde als kind met het hele gezin in een oude bus door het land om op te treden en te evangeliseren. Maar met het ouder worden hadden zijn zussen daar geen zin meer in, dus begon hij maar een eigen band.

Women Wear No Clothes At All door de New Orleans City Bang Boys, van wie er slechts één EP'tje bestaat. Earth is Earth. Het was een trio. Wilbur Seeker, McKinley Cohen, Delmore Paley. Inderdaad, gewoon de New Orleans City Ramblers vermomd en onder een andere naam. Een van hen verklaarde jaren later: This little LP has four songs that he considered to be a bit naughty. Ja, in 1963 misschien nog wel, toen liepen de vrouwen niet naakt op straat. Natuurlijk moesten de echte New Orleans City Ramblers er ook in. The Girl I Left Behind van de cd There Ain't No Way Out. 40 jaar nadat ze begonnen in 1958 was dat. Mike Seeker, Tracy Schwartz, John Cohen. In 1963 kwam Tracy Schwartz er namelijk bij en haakte Tom Paley af. En Lonesome Feeling door de Nederlandse band New Lowlands. Beppie Gasman, Joke Hazenberg, Lambert Groenwold, Jan Pals. En cd uit 92 heet Profile.

Lori Newman Keating zong Lightens by Love, de titelsong van haar cd uit 2016, met Ed Stabler en Stacey Baron Jackson. Ze komt uit San Angelo, Texas en ze maakt folk, country en een beetje bluegrass. Als 9-jarige begon ze al op te treden met haar gitaar en dit zou haar tweede cd zijn. Mike Aldridge en Jeff Newman met When I Dream van de LP Sliding Smoke. Uit 1979 met onder andere Fred Newell, met Vic Jordan, Johnny Kimball en Billy Linneman, die we intussen kennen als Bill. Eigenlijk speelt Jeff de steelgitaar, maar hier een gewone. En de band New Mountain Grass met 9 Pound Hammer van de cd Above the Tears 2013. Van zo'n naam zou je meer verwachten, maar ze hebben toch 3 cd's uitgebracht. Eerder bestond er een Mountain Grass zonder New, dus wellicht is dit daar een voortzetting van.

14 Days in Georgia kwam van Gray Craik en de New North Carolina Ramblers. Ik heb een album van hen, maar weet de titel en het jaar niet. Dat is gek. Discos kent 1 LP uit 72, maar daar heten ze Boys. En 2 CD's uit 2007 en 2009 en daar zijn het Ramblers. De man van de LP heet Gray met AI volgens Discogs, bij mij met EI. En bij de 2 CD's van Discogs wordt geen Gray genoemd. Voorlopig een raadseltje dus. En de New Old Cavalry kwam daarna met de Crazy Rooster van de EP Final Frontier uit 2021. Volledig duurt die 7 minuten, dat was me te gek. Ze komen uit Bloomington, Indiana, maar lijken me nog niet meer te hebben gemaakt. En Honey van de Repeating Arms en de New Old Fashioned heb ik ook een beetje ingekort. Van hen heb ik een cd met 6 tracks, Hilltop en Highways. Die Repeating Arms blijkt een new crash groep te zijn en de New Old Fashioned zijn country rockers. Goed dat ik dat niet wist, dan had ik hem niet gedraaid.

Slow Train door de band New Outlook en de CD Prepare to Believe. En ik heb er nog eentje van ze. Laurie Lambert, lead, zang en bas. Brett Lambert, Cecil Jackson, Corey Osborne en John Rigsby, fiddle. En Drowned in Sorrow door Steve Gully en New Pinnacle van Time Won't Wait. Van hen heb ik er 5. Steve Gully, Brian Turner, Gary Robinson Junior, Matthew Kruby en als sociale gast, ja zo staat het er, Tim Croats. En How to Be a Bluegrass Star door Roderick Newport. Van hem heb ik de CD The Bluegrass States. Hij heeft een website waarop hij behoorlijk wordt opgehemeld. En hij lijkt toch ook al het een en ander te hebben uitgebracht, maar ik heb verder niks van hem.

De nieuwe Prairie Ramblers met Very Blues from Waiting van hun LP zonder titel uit 1980. Zelf vinden ze dat ze country maken. Bob Douglas is de leider en de anderen zijn Tim Hennessy, Barb Montoro en Peter Ostrusko. Daar kennen we de twee redelijk goed van en ze komen uit Minnesota. De nieuwe Prohibition Band sprak ons aan met Remember What You Told Me. Hun enige cd lijkt me Busted uit 2007 en de band was een trio. Sera Impala, Clawhammer Banjo, Dirk Ronneburg Fiddle en Phil Post Bas. En dat ik ze iets verteld heb, kan ik me niet herinneren. Zij brengen ons bij de laatste, Waves of Sorrow, door de band New Quicksilver van hun LP Ready for the Times. 1985, Teddy Bocom, Alan Bybee, Randy Graham, Jimmy Haley... En gast Steve Wilson met zijn dobro. Er zijn intussen allemaal grote namen. Wordt vervolgd. En tot straks. Nee, ik ben klaar. Tot de volgende week.

Billy Strings van zijn nieuwe album I Like Train Songs. Het album So Much For Goodbyes verscheen op 28 augustus jongstleden en bevat maar liefst 16 songs en het is dan ook als een dubbel LP uitgegeven. Ik kan me niet meer herinneren wanneer dat voor het laatst was, maar je ziet, vinyl wordt met de dag populairder en een hele generatie heeft de LP's ontdekt en geniet daarvan en dat maakt mij blij, want er gaat niets boven vinyl qua muziekbeleving. Goedemiddag en welkom bij Country Love. We zijn er het komende uur weer met hele mooie nieuwe songs. En vooral romantische country songs. Want dat hebben we in deze tijd wel een beetje nodig. Gedurende het weer allemaal wat minder wordt. Het wat meer herfst wordt. En we meer binnen zitten. Warmte en goede muziek maken dan veel goed. We beginnen dan ook met het nieuwe album van Vince Gill. 15 Years From Home, deel 10, Stillwater Night. We draaien ervan When You Belong.

Lucas Nelson hoorde u met de titelsong van zijn album American Romance. Emily Nanny is geboren en getogen in Californië. En hoewel haar favoriete zangeres Aretha Franklin is, is ze ook geïnspireerd door Linda Ronstadt en Paul Simon. Emily treedt veel op in zogenaamde honky-tonks en woont inmiddels in Nashville. Ze heeft een nieuw album uit met de titel Move In Shoes. En dat album gaat over hoe we elkaar behandelen of hoe we met elkaar omgaan en hoe we met onszelf omgaan. Een van de mooie songs op dit album is dan ook Tenderness. Emily Nanny.

How Can I Miss What I Never Had? Don Williams, het komt van zijn album Epilogue, The Cellar Tapes. En dat verscheen eerder dit jaar. En wat een mooi album is dat. We hebben er al het een en ander van gedraaid. En ook dit is weer zo'n mooie song van dat album. Ashley Cook bracht op 14 augustus jongstleden haar nieuwe album uit, Act 2 So Far. Met daarop Johnny and June. Ashley Cook.

Aaron Watson hoorde u met Your Kind of Guy. Het komt van zijn laatste album, Horse Named Texas. Gisteren was het de geboortedag van Hank Williams Sr. Hij werd geboren op 17 september 1923 en hij werd slechts 29 jaar, want op 1 januari 1953 overleed Hank Williams aan de gevolgen van een hartaanval en dat terwijl hij onderweg was naar een concert. Gedurende zijn korte carrière schreef Hank Williams wel heel veel songs en hij heeft veel betekend voor de country muziek. Tot op de dag van vandaag worden zijn songs gecoverd en is hij een voorbeeld voor vele jonge artiesten. Wij draaien vanmiddag van Hank Williams dan ook Jambalaya.

Hank Williams met Jambalaya hoorde nu. En Jambalaya is dan zo'n song van Hank Williams die vele malen gecoverd is. Onder andere ook door The Carpenters. We gaan naar onze gospel voor vanmiddag. En die komt van het album Angel Band van Abby Lou Harris. Someday my ship will sail.

Eindelijke John Huey met Look at Us, dat hij speelde voor Vince Gill. John Huey was maar liefst 12 jaar de steelgitarist van Vince Gill, maar hij begon in de band van Conway Twitty, die hij al kende van de lagere school, want toen waren ze al beste vrienden van elkaar. Meer dan 20 jaar speelde hij voor Conway Twitty de Crying Steel Guitar, waar hij zo beroemd om was. Het is weer tijd voor Race 100, oftewel de 100ste verjaardag van Ray Price, die we dit jaar vieren in Country Love. Van het album A New Place to Begin draaien we vandaag Everyone Gets Crazy Now and Then.

Ray Price, Everyone Gets Crazy, Now and Then hoorde nu. De maand september is ook een beetje de maand van Marty Robbins. Vele mooie songs had hij in zijn carrière. En hij had ook een stem die niet alleen country kon zingen, maar ook rock'n'roll en zeker ook de American Standard, zoals ze die noemen. Songs die een mix zijn tussen country en jazz. To Each His Own is zo'n song. Het is de titelsong van de gelijknamige film uit 1946 en vele malen gecoverd. Marty Robbins maakte er een prachtige versie van die helemaal past in deze romantische uitzending van Country Love.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Bonnie Montgomery hoorde u van haar album River met No Way Around It. September is een maand die vele songwriters geïnspireerd heeft en zo ook Merle Haggard met Miami in September.

Tori met de song Remembers When. En Country Love feliciteert Trisha Yearwood met deze song, want zij viert haar 62ste verjaardag. En daarmee komen we aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met George Strait, Carrying Your Love With Me. Bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag weer tot volgende week.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey y'all, it's Dolly Parton.
2: Dit is Crossroads Country Radio.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
4: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

0: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Melody Ryan hier. Voor goede countrymuziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Het is een hartstikke tof. Dankjewel voor jullie applaus en het lekkere dansen. Colonel Hammond 4, jongens. Kom hier erbij. Ja, jij was er al bij ons. Dames en heren, applausje voor de Colonel Hammond 4. Wat een lekkere band is dat. De band heeft natuurlijk hun eigen album, Moving On. Ik had het al een tijdje en sorry jongens, ik ga nog niks laten horen. Ik heb het gisteren goed beluisterd. En prachtig album, zeer aangenaam. En als aan te bevelen is, dan gewoon geweldig. Heb je het album bij je toch? Oké, goed. Ik ga nu een nummer doen dat we alleen in de kleedkamer even gerepeteerd hebben. Ik zou graag willen beginnen met Your Cheating Heart. Yes. Good old Hank Williams. Good old Hank Williams. Your cheating heart. With a Colonel Hammond's 4. Dat is heel spannend en heel leuk
2: ook. Ja, dat moet goed zijn.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Een hele goede avond allemaal. Je gaat luisteren naar New Country. Van harte welkom. Fijn dat je weer luistert. De komende twee uur gaan we luisteren naar mooie country muziek. We gaan van de echte klassiekers naar de nieuwste country artiesten. Verder natuurlijk in deze New Country de vaste onderdelen zoals de nieuwste hitlijsten. We hebben een nieuw album van de week. We hebben het klassieke album, de 3-in-1. Genoeg redenen dus, denk ik, om lekker te gaan luisteren. Dus of je nu thuis of op de bank zit of nog onderweg bent in de auto, blijf er gezellig bij. We zijn er tot 9 uur. We begonnen ook vanavond weer met de maandartiesten. In september is dat Mark Chestnut. Worden een van zijn vele nummer 1 hits. Heel toepasselijk op maandag. It sure is Monday. En we blijven nog even bij de grote country hits uit het verleden. Vanavond komen ze uit 1993. De eerste komt van de formatie Sawyer Brown met leadzanger Mark Miller. Zij stonden er op de hoogteplaats met deze Thank God for You.

mooie herinnering aan de country uit de jaren 90. En als we het hebben over grote namen, dan kunnen we zeker niet om Garth Brooks heen. Dit is hij met een hit uit de 1993. Een nummer 1 ook. Ain't Going Down Till the Sun Comes Up.

Bob Brooks, een van zijn grote nummer 1 hits. En hij speelt er nog steeds tijdens zijn live optredens. Maar daar is hij op dit moment weer druk mee bezig. In Amerika in ieder geval. Van een grote naam uit het verleden gaan we naar een duo dat al 50 jaar meet. De Bellamy Brothers heb ik het over. David en Howard. En wie kent deze broeders niet? Wie kent niet Let Your Love Flow? En niet hun grote If I Said You Have a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Klassiekers. Nu een track om dat 50-jarig jubileum te vieren. En het heet heel toepasselijk The 50 Years On.

De Bellamy Brothers, al 50 jaar in de business, allemaal begonnen met die grote superhit Let Your Love Flow. Ik mocht ze een keer live zien tijdens het geweldige Floralia Festival dat jarenlang gehouden werd in Oosterhout, Noord-Brabant. Veel lokale artiesten, veel uit Nederland en België, maar soms ook enkele buitenlandse gasten. Zo was een van die laatste jaren dat het festival bestond. De Bellamy Brothers waren daar aanwezig. We gaan een nieuwe generatie country artiesten, want ze blijven maar komen. De ene naam is nog maar net ontdekt of de volgende staat alweer klaar. Een van die namen is Kevin Adcock. Ik draaide hem vorige week ook al, maar hij krijgt steeds meer aandacht en zijn nieuwe single is nu ook uitgekomen. One Hell of a Steel.

0: to you.
1: En dat was hij, de nieuwe van Gavin Adcock, een naam om te onthouden. We gaan verder met een duet van twee opkomende artiesten. En als ik het goed heb, zijn ze beide genomineerd als nieuwkomer voor het jaar voor de komende CMA Awards. Die natuurlijk volgende maand weer op begin november weer plaats zullen vinden. Ik heb het over Waylon Wyatt en Carter Fate. Hun titel van de nieuwe song heet I'm Sorry, But I Love You.

Twee veelbelovend artiesten, Waylon White en Carter Fate. Ik denk niet dat het echt een hit is, maar het is wel een hele mooie albumtrack voor deze twee aankomende artiesten. We gaan naar de zangeres Gabby Barrett. In 2017 deed ze mee aan American Idol. Daar werd ze derde, maar ze kreeg wel een platencontract. En drie albums en twee nummer 1 hits verder is dit haar nieuwe single. En die heet Every Minute of It.

0: Kid van Gabby Barrett. En de laatste voordat we aandacht besteden aan de Country Airplay lijst van deze week komt van Kane Brown. Vorige week stond hij nog op nummer 1 in de Airplay lijst met Woman en nu alweer een nieuwe. Deze keer samen met niemand minder dan Shania Twain. Het nummer dat heet Boots.
1: Here we go.

0: Kane Brown, Boots. En je hoorde ook Kleine Frappant en Shania 2 meedoen. En ja, natuurlijk hoorde je, herkende je de hit van haar Whose Bed Have Your Boots Been Under? Een van haar allereerste hits. We gaan naar de Country Airplay, de meest gedraaide nummers op country radio. En we beginnen met de hoogste nieuwe. En de hoogste nieuwe in de top 80 komt binnen op nummer 74. Het is Cody Jinks en het komt van zijn laatste album In My Blood en dan wel de luxe uitvoering. Dit nummer heet Know It All.
1: We were taught that honesty

Cody Jenks, de hoogste binnenkomer op nummer 74 deze week. Know It All. Gaan we naar de snelste stijger. En die gaat op 28. Na de rand van de top 20. Hij gaat naar nummer 21. Dat is de nieuwe single van Luke Combs, Rethink Some Things.

0: Combs, zijn nieuwe single aan de rand van de top 20. Luke Combs, hij is ook genomineerd in enkele categorieën bij de CMA Awards. Onder andere voor Entertainer van het jaar, Zanger van het jaar en zijn album The Way I Am is genomineerd voor Album van het jaar. We gaan het allemaal afwachten of die ze ook wint. We gaan de top 10 even oplezen. Op nummer 10 staat Ella Langley met Love and Live Again. 9, Riley Green, Think As You Drunk. En 8, Luke Bryan, Country As She Knows It. Lainey Wilson samen met John Major, Phone, Keys and Wallet. En 6, Morgan Wallen, Been By Now. Taylor Swift staat op nummer 5 met I Knew It, I Knew You. En vorige week nummer 1, Kane Brown met Woman. Op 3 staat Kenny Chesney met Carry On. En op nummer 2, we hoorden hem zo best, Luke Combs met Be By You. Trouwens, Be By You staat bij Billboard voor de derde week op nummer 1. Maar bij ons staat nummer 1, een nieuwe nummer 1. En dat is Stella Lefty met Boston.
1: Nummer 1.

nummer 1 in de country playlist volgens CDX Stella Lefty. Dit was Boston. We gaan naar het album van deze week. Het is Little Big Town met It's a Dying Art. It's a Dying Art is het 12e studioalbum van deze Amerikaanse country kwartet Little Big Town. Het werd uitgebracht op 28 augustus van dit jaar op MCA en dat is hun eerste album voor dit label. En is ook een eerste album met niet kerstmuziek sinds Mr. Sun uit 2022, dus alweer 4 jaar geleden. Het album werd geproduceerd door Gina Johnson en bandlid Karen Fairchild en werd voorafgegaan door de single Hey There Sunshine. Het album dat bevat samenwerkingen met Ashley Monroe, Jason Isbell en Kelsea Ballerina. En het is het eerste keer dat een album voor Little Big Town ook gastartiesten bevat. We gaan 2 nummers draaien. Eerst de eerste single Hey There Sunshine. En daarna het nummer The Door dat ze samen doen met Jason Aldean. Niet Jason Aldean, Jason Isbell. Little Big Town.

Big Town met Jason Isbell en het nummer The Door. En daarvoor hun eerste single van dit album, Hey There Sunshine. En dat staat allemaal op ons album van de week. En dat heet It's a Dying Art. We hebben een verzoekje en dat is van Sam Outlaw. Vorige week stond hij ook al in de lijst. Toen was er geen tijd meer voor. Nu hebben we er ruim schoots tijd voor. Love Her For A While.

Sam Outlaw, Love Her For A While. Dat was een verzoekje. Mocht je ook een verzoekje hebben, kan je natuurlijk altijd sturen. Je kan het zetten onder de playlist op mijn Facebookpagina. Maar je kan het ook sturen naar het e-mailadres newcountryradio@gmail.com. Dat geldt ook voor het volgende item, want het laatste dit uur is voor Reba McEntire. Haar nummer 1 hits draaien we de laatste weken. 24 heeft ze en we zijn inmiddels bij nummer 22. En dus bijna voorbij. Mocht u ook suggesties hebben voor een nieuwe artiest die aan het eind van het eerste uur voorbij komt. Hij of zij of de band moet minstens 20 nummer 1 hits hebben. Stuur die ook op naar newcountryradio@gmail.com. De laatste voor vanavond is dus voor Reba McEntire. Haar 22ste nummer 1 hit. We zijn dan al dichterbij, want 2009 daar zijn we dan al. En dat was Consider Me Gone. Deze week bracht ze trouwens een prachtig eerbetoon aan haar collega, net overleden Dolly Parton, in de Grand Ole Opry. Reba McEntire, tot het nieuws van 8 uur. Ik zou zeggen graag tot straks. Tot nog een uur New Country.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woonde al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
4: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
6: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek Bouke van de Vliet.

Het tweede uur van deze New Country begonnen we met de maandfavoriet voor september 2026. De nieuwe single van Dan en Shay. Samen met Cody Johnson van hun nieuwe album Young. Titel van het nummer heet The Old Guys. En het horen was eerst in tweede uur. Verder dit uur het klassieke album It Won't Be The Last van Billy Ray Cyrus. En zijn 3-in-1 is vanavond voor Carrie Underwood. Maar de eerste maandartiest en dat is Mark Chestnut. Dit is Almost Goodbye.

Almost Goodbye. Voor ons is het nog niet goodbye, want wij zijn er nog tot 9 uur. Dit was onze maandartiest Mark Chestnut. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration. En dit is vanavond voor Zach Williams. Samen met de onlangs overleden Dolly Parton. Een van haar laatste opnames die ze maakte. There Was Jesus.

En dat was de titel. Dolly Parton en Zach Williams was de Song of Faith and Inspiration. We gaan naar het klassieke album, dat is It Won't Be the Last van Billy Ray Cyrus. Het is een tweede studioalbum van Billy Ray. Het album werd binnen een jaar na de release platina door de REAA. Er zijn 1 miljoen exemplaren van verkocht in Amerika en wereldwijd 3 miljoen. Het was natuurlijk de opvolger van die grote met Some Gave All met Achy Breaky Heart. Dit album leverde hem 4 singles op in de Hot Country singlelijst In the Heart of a Woman, Somebody New, Words by Heart en Talk Someone. Somebody New werd later gecoverd in 2008 door Yil King, die er ook een kleine hit mee scoorde. We gaan 2 nummers ervan draaien van het klassieke album. En we beginnen met Somebody New en daarna In the Heart of a Woman. Billy Ray Cyrus.

klassieke album was vanavond voor Billy Ray Cyrus met It Won't Be The Last. Dat werd zeker niet zijn laatste, er zouden nog vele komen, maar het succes van zijn allereerste Some Gave All kwam niet meer terug. We gaan even terug naar de New Country album van vorige week en dat was Billy String's So Much For Goodbyes. Dit is het nummer I Like Train Songs.

Like Train Songs van Billy Strings van ons country album van vorige week. En dat heette So Much For Goodbyes. We gaan naar de 3-in-1. De 3-in-1 is voor Carrie Underwood. Carrie Marie Fisher heet ze nu. Geboren Underwood. Ze werd geboren op 10 maart 1983. Zangeres en songwriter, bekend om haar vocale bereik en dynamische bodemprestatie. Podiumprestatie wordt beschouwd als een sleutelfiguur in de countrymuziek van de 21ste eeuw. Sinds ze in 2005 het vierde seizoen van American Idol won, heeft ze de aanwezigheid van vrouwelijke countryartiesten in de populaire cultuur nieuw leven ingeblazen en in stand gehouden. Haar eerste single Inside Heaven, Inside Your Heaven komt uit 2005. En dat maakte haar de eerste countryartiest ooit die debuteerde op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En de enige solo countryartiest die de Hot 100 in de jaren 2000 aanvoerde. Haar debuutalbum Some Hearts in 2005 met crossover singles als Jesus Takes the Wheel, Before It Seeds werd het best verkochte debuutalbum aller tijden van een vrouwelijke solo countryartiest. Werd door Billboard uitgeroepen tot het beste countryalbum van de jaren 2000 en levert haar 3 Grammy Awards op, waaronder die voor beste nieuwe artiest. 3 nummers gaan we draaien van Carrie Underwood. Blown Away, Before It Seeds en daarna Jesus Take the Wheel.

0: 3-in-1 vanavond was voor Carrie Underwood en we eindigden met haar laatste en haar grootste Jesus Take the Wheel. We gaan terug naar het album van de week en dat is van Little Big Town, It's a Dying Art. Dit is zijn ze samen met Kelsea Ballerini, Closing Time.
1: Yeah, yeah, I don't really need to know about your last relationship.

En dat was van ons album van de week, It's a Dying Heart van Little Big Town. En dit was Closing Time samen met Kelsea Ballerini. We gaan naar de albumlijst. De top 10 ziet er als volgt uit. Op 10 staat Luke Combs The Way I Am. 9 Jason Aldean, 13 number 1 hits en 8 Ella Langley met Hungover. 7 Dangerous, de dubbele album van Morgan Wallen, en 6 Stella Lefty met Long Way Home. One Thing at a Time van Morgan Wallen staat 5 en nieuw op nummer 4. Ons album van vorige week, So Much for Goodbyes van Billy Strings. 3 blijven staan, Dolly Parton, Ultimate Dolly Parton. En 2 I'm the Problem van Morgan Wallen. En dus betekent dat Ella Langley met haar album Dandelion nog steeds op nummer 1 staat. En dat zal ze ook nog wel even blijven staan, want ik zag net dat ze weer gestegen is in de Billboard 200. Ook naar de eerste plaats van dit album is dit Butterfly Season.

Lonely Butterfly Seasons van het nummer 1 album in Amerika, Dandelion. We gaan naar het juweeltje, dat wordt wekelijks uitgezocht door collega Hanneke van der Heij. Het programma Country Music Express is wekelijks te beluisteren op Radio Nashville International. Elke donderdagavond tussen 7 en 9 en aanstaande donderdag is het weer. Terug van vakantie. En het juweeltje voor deze week is van Dan Seals. En dat is een nieuw album van Dan Seals. De man is helaas niet meer onder ons, maar ze hebben een album uitgebracht met duetten met andere artiesten. En dit is een duet met John Barry en het heet Hoot.

wereldje van twee geweldige zangers, Dan Seals en John Barry Wood. En dan gaan we naar onze vaste gast elke week in New Country, Willie Nelson. Dit is een Cyndi Lauper klassieker, Time After Time.

Willie Nelson, Time After Time. En dan zijn we over toe aan de laatste. Nog een klein stukje van de nieuwe single van Douwe Bob. Want dat is een geweldig nummer. Note zelf, maar niet voordat ik jullie bedankt heb voor het luisteren vanavond ook weer. Bedankt voor de reacties en graag tot de volgende. En dat is volgende week, zelfde tijd, zelfde december. Ik, Senderik, zeg alvast, keep it country, dag. Dit is Douwe Bob. Note zelf.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape en het eerste wat ik doe als ik thuis ben is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.